0: Jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: amigas.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
3: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: JudithNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het CDA Kaag en Braassem draagt de 62-jarige Monique van Sandik uit Leiden voor als kandidaat-wethouder. Met haar ruime bestuurlijke ervaring, haar sterke regionale netwerk en haar bewezen vermogen om te verbinden, ziet de partij in haar een stevige en betrouwbare wethouder. Van Sandik heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Zij was 12 jaar raadslid in Leiden. Daarna was zij van 2019 tot 2023 statenlid in Zuid-Holland. En in 2023 werd zij wethouder in Zoeterwoude. Daar zwaaide ze eind juni af nadat het CDA niet in de nieuwe coalitie kwam. Burgemeester Peter Heikoop heeft een woning en twee garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden voor 2 weken gesloten. Woensdag werd daarbij een inval door de politie een grote hoeveelheid illegaal zelfgemaakt vuurwerk en explosieven aangetroffen. Naar aanleiding van de vondst heeft de politie een 64-jarige man aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of dit de bewoner van de woning betreft. De verdachte zit voorlopig vast. De burgemeester zal in de komende weken beslissen of een langere sluiting of andere maatregelen noodzakelijk zijn. De brandweer werd gisteravond tegen 7 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan het Bolderikkamp in Leiden-dorp. Ter plaatse bleek dat de bewoner mogelijk expres brand had gesticht in zijn woning. Bij aankomst van de politie ging hij er via de achterzijde van zijn woning vandoor. De politie heeft met behoorlijk wat eenheden naar de man gezocht, maar kon hem niet vinden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident trok enorm veel bekijks vanuit de buurt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Af en toe wat bewolking, maar ook volop ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het CDA Kaag en Braassem draagt de 62-jarige Monique van Sandik uit Leiden voor als kandidaat wethouder. Met haar ruime bestuurlijke ervaring, haar sterke regionale netwerk en haar bewezen vermogen om te verbinden, ziet de partij in haar een stevige en betrouwbare wethouder. Van Sandik heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Zij was 12 jaar raadslid in Leiden. Daarna was zij van 2019 tot 2023 statenlid in Zuid-Holland. En in 2023 werd zij wethouder in Zoeterwoude. Daar zwaaide ze eind juni af nadat het CDA niet in de nieuwe coalitie kwam. Burgemeester Peter Heikoop heeft een woning en twee garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden voor 2 weken gesloten. Woensdag werd daarbij een inval door de politie een grote hoeveelheid illegaal zelfgemaakt vuurwerk en explosieven aangetroffen. Naar aanleiding van de vondst heeft de politie een 64-jarige man aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of dit de bewoner van de woning betreft. De verdachte zit voorlopig vast. De burgemeester zal in de komende weken beslissen of een langere sluiting of andere maatregelen noodzakelijk zijn. De brandweer werd gisteravond tegen 7 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan het Bolderikkamp in Leiderdorp. Ter plaatse bleek dat de bewoner mogelijk expres brand had gesticht in zijn woning. Bij aankomst van de politie ging hij er via de achterzijde van zijn woning vandoor. De politie heeft met behoorlijk wat eenheden naar de man gezocht, maar kon hem niet vinden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident trok enorm veel bekijks vanuit de buurt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Af en toe wat bewolking, maar ook volop ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces, bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het CDA Kaag en Braassem draagt de 62-jarige Monique van Sandik uit Leiden voor als kandidaat-wethouder. Met haar ruime bestuurlijke ervaring, haar sterke regionale netwerk en haar bewezen vermogen om te verbinden, ziet de partij in haar een stevige en betrouwbare wethouder. Van Sandik heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Zij was 12 jaar raadslid in Leiden. Daarna was zij van 2019 tot 2023 statenlid in Zuid-Holland. En in 2023 werd zij wethouder in Zoeterwoude. Daar zwaaide ze eind juni af nadat het CDA niet in de nieuwe coalitie kwam. Burgemeester Peter Heikoop heeft een woning en twee garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden voor 2 weken gesloten. Woensdag werd daarbij een inval door de politie een grote hoeveelheid illegaal zelfgemaakt vuurwerk en explosieven aangetroffen. Naar aanleiding van de vondst heeft de politie een 64-jarige man aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of dit de bewoner van de woning betreft. De verdachte zit voorlopig vast. De burgemeester zal in de komende weken beslissen of een langere sluiting of andere maatregelen noodzakelijk zijn. De brandweer werd gisteravond tegen 7 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan het Bolderikkamp in Leiden-Dorp. Ter plaatse bleek dat de bewoner mogelijk expres brand had gesticht in zijn woning. Bij aankomst van de politie ging hij er via de achterzijde van zijn woning vandoor. De politie heeft met behoorlijk wat eenheden naar de man gezocht, maar kon hem niet vinden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident trok enorm veel bekijks vanuit de buurt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Af en toe wat bewolking, maar ook volop ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 bij Rotterdam. Als je onderweg bent vanuit Breda, file voor knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten ongeveer, komt door wegwerkzaamheden op de A20. Voor veel mensen is de nieuwe A16 de manier om te rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom

0: vrienden van toen. Of je ziet ze nog wel eens en dan zijn het misschien echt goede vrienden waar je heel veel mee kan delen van de afgelopen jaren. Of je ziet ze nooit meer.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Ja, goedemorgen. John West hoorde je. Het is inderdaad de nieuwe editie van de weekendeditie koffieshow. Ik ben Emiel en tot 12 uur neem ik je mee. Ja, ik ben wel een beetje in die aftelmodus. Ken je dat? Dat je zomervakantie eraan komt en dat je denkt... nog een paar weekjes, ik doe nog een paar kleine dingetjes afronden... en voor de rest doe ik eigenlijk helemaal niets meer.

is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

Ben jij gegaan, Django hoorde je. En daarvoor nog de singletrack. En die plaat ga je de komende week natuurlijk, omdat die singletrack is, heel veel horen bij ons bij Unity NL. Ben jij benieuwd wie er jarig zijn op deze zaterdag 4 juli? En dan heb ik het over bekende Nederlanders. Blijf dan luisteren, want zometeen hebben we hem hier natuurlijk weer. Zoals je gewend bent, de Unity NL verjaardagskalender. Maar nu weer Sylvia Bruens.

0: Het is Unity NL met de weekend editie koffieshow en William Burg. Ciao Bella, hoor je?
1: De Unity NL verjaardagskalender.
0: Wie zijn er allemaal jarig op 4 juli? Nou, misschien jij wel. En dan vier je het samen met een aantal bekende Nederlanders. Waaronder Manuel van der Bos, Nederlands presentator. Hij is geboren op deze dag in 1976. En wellicht hebben familie en vrienden een Abraham bij hem in de tuin gezet. Want dat betekent dat hij vandaag 50 jaar is geworden. Marcel Jonker is een Nederlands acteur, een stemacteur ook en nasynchronisatieregisseur. En wat doet dat dan, een nasynchronisatieregisseur? Nou, die regisseert nasynchronisaties. Ja, zo simpel is dat. Nou ja, goed. Als je nou bijvoorbeeld een film of een serie hebt uit een bepaald land en je zit daarnaar te kijken en je denkt, hé, ze spreken toch gewoon Nederlands? En je ziet die lippen dan wel een beetje op een andere manier. Dat je denkt, nou, volgens mij klopt dat niet helemaal. Nou, dat noemen ze dus nasynchroniseren. Oftewel, gewoon in je eigen taal het inspreken van een andere serie uit een ander land. In Duitsland doen ze dat heel erg veel. En dat regisseert hij dus. Lang verhaal kort, hij is jarig vandaag. Daar gaat het om. En ook hij is geboren op deze dag 1976. Dus ook Marcel Jonker is vandaag 50 jaar geworden. En dan tot slot Ria Bremer, Nederlands journaliste en presentatrice. Misschien moet je heel even graven. Denk je, ja, de naam komt me wel bekend voor. Ja, ze is al geboren in 1939. Dat betekent dat Ria haar 87ste verjaardag viert vandaag. Ja, ze is wel bekend hoor, bij het grote publiek uiteraard. Onder andere van het programma Vinger aan de Pols. Want daar was zij vanaf 1980 tot 2000 eindredacteur en presentator van. Nou ja, goed, omdat Ria dus als oudste op de lijst staat vandaag op de verjaardagskalender, gaan we even voor de zingen, hè? Zing even mee. Ria.

0: Zomerliefde. Elke zaterdag brengen we je, zoals je gewend bent, in de Weekend Editie Coffee Show ook helemaal op de hoogte van allerlei gebeurtenissen uit jouw eigen regio. En daarvoor is hier ook vanochtend Paul.
1: Dit is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Halpers. Het CDA Kaag en Braassen draagt de 62-jarige Monique van Sandik uit Leiden voor als kandidaat wethouder. Met haar ruime bestuurlijke ervaring, haar sterke regionale netwerk en haar bewezen vermogen om te verbinden, ziet de partij in haar een stevige en betrouwbare wethouder. Van Sandik heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Zij was 12 jaar raadslid in Leiden. Daarna was zij van 2019 tot 2023 statenlid in Zuid-Holland. En in 2023 werd zij wethouder in Zoeterwoude. Daar zwaaide ze eind juni af nadat het CDA niet in de nieuwe coalitie kwam. Burgemeester Peter Heikoop heeft een woning en twee garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden voor 2 weken gesloten. Woensdag werd daarbij een inval door de politie een grote hoeveelheid illegaal zelfgemaakt vuurwerk en explosieven aangetroffen. Naar aanleiding van de vondst heeft de politie een 64-jarige man aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of dit de bewoner van de woning betreft. De verdachte zit voorlopig vast. De burgemeester zal in de komende weken beslissen of een langere sluiting of andere maatregelen noodzakelijk zijn. De brandweer werd gisteravond tegen 7 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan het Bolderikkamp in Leiderdorp. Ter plaatse bleek dat de bewoner mogelijk expres brand had gesticht in zijn woning. Bij aankomst van de politie ging hij er via de achterzijde van zijn woning vandoor. De politie heeft met behoorlijk wat eenheden naar de man gezocht, maar kon hem niet vinden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident trok enorm veel bekijks vanuit de buurt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Af en toe wat bewolking, maar ook volop ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Gisteren was het feest, Matthijs Koning. Ik moet zeggen, het was niet alleen gisteren feest. Nee, gisteravond was ik even gezellig na de Amsterdamse zomer. Was goed te doen, jazeker. Maar vorig weekend hadden we natuurlijk de eerste Unity NL on Tour van dit seizoen tijdens het dorpsfeest in Zoeterwoude. Ik weet niet of je erbij was. Was je bij het moment van Rutger van Barneveld? Goedemorgen zeg, wat een feest was dat. Ik ben de hele week aan het nagenieten geweest. Daarover gesproken. Er staat alweer een nieuwe Unity NL on Tour op het programma. Daar gaan we het later vandaag nog heel eventjes over hebben. Want dan gaan we namelijk weer naar Voorschoten. Precies. Nou, dat is straks allemaal. Zometeen gaan we trouwens ook nog heel even terugblikken naar de 3, 2 en 1 van vorige week. En dan heb ik het natuurlijk over de top 3 van onze eigen Unity NL Top 25. Dat allemaal straks. Nu eerst Wolter Kroes. Dit is Route du Soleil.

0: is Elmar hier weer met een nieuwe lijst, een nieuwe Unity NL Top 25. En op zaterdag blikken we altijd heel eventjes terug als een soort geheugensteuntje naar de afgelopen week.
1: Nummer 3.
2: We zijn allemaal jong en dom geweest.
0: Op nummer 3. Vorige week in onze eigen Unity NL Top 25. Tino Martin, jong en dom.
1: Nummer 2.

0: Lang staat hij al op nummer 1. Cheerio, Just in the Wild in onze eigen Unity NL Top 25. Nou, en daar zou vanmiddag zomaar eens verandering in kunnen komen, maar dat hoor je later vandaag.
1: De Unity NL Top 25. Vanmiddag vanaf 2 uur hier op Unity NL.
0: Dan gaan we nu eventjes richting Parijs. Met Lisa Rose. Dit is midden in Parijs op Unity NL.

Joey Nicola en Kleine After. Ja, zover is het nog niet voor de after. Nee. We zitten er nog midden in de weekend editie koffieshow. En zometeen zitten we pas op de helft. De NOS komt eraan. Met het nieuws meer van 11 uur straks. Ook nog het weerbericht natuurlijk. En de ANWB met de verkeersinformatie op deze zaterdagochtend. Daar hadden we net Joey Nicolai met Kleine After. Ik vroeg me zo'n beetje af. Als je dan zo'n aftertje viert, hè, zo'n afterparty ergens. Wat drink je dan? Ben je dan op een bepaald moment dat je denkt, nou, de alcohol ben ik wel helemaal klaar mee. Ik ga heel even een paar glazen water of een colaatje of weet ik het wat drinken. Ja, of ga je gewoon keihard door met een flesje rosé, net als Wesley Bronkhorst.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Dit weekend zijn er wegwerkzaamheden op de A20 en daarom rijdt het nu langzaam op de A16 Breda-Rotterdam vanwege de omrijders. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten over 6 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Tweede gedeelte van de weekend editie koffieshow voor deze zaterdagochtend. Met zometeen nog Romy Montero, maar nu eerst Gerrit Snijder.

0: Romy Montero, leven lang.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Tweede gedeelte van die weekendeditie koffieshow van deze zaterdag. Hoe ben je erbij eigenlijk op deze zaterdag? Ja, ben je gewoon lekker vrij via je weekend of ben je gewoon aan het werk? Net zoals wij hier. Ja, behoor je tot de club van werkende weekendhelden zoals ze dat noemen op deze zaterdagochtend? Nou, hoe je er ook bij bent op deze zaterdag, hoe je ook luistert, lekker dat je de radio aan hebt staan. Want zometeen zing je nog mee met onder andere Jeffrey Kuipers, André Hazes, Frank Verkooyen komen we er aan. Maar nu eerst Nick Lankhuizen.

Het is nooit een goed teken als iemand dat tegen je zegt. Het is voorbij. Jeffrey Kuipers hoorde je. Zaterdagochtend, de weekendeditie koffieshow. Dat betekent dat we je zometeen een beetje mee gaan nemen terug in de tijd. We gaan de geschiedenis in. Maar nu eerst André Hazes. Als je wil dat ik je man ben.

0: Casino Groot. Favoriete kroeg hoorde je.
1: Met Unity NL terug in de geschiedenis. Het is vandaag
0: 4 juli 2026. En altijd als we even teruggaan naar die geschiedenis in de weekendeditie Koffieshow, pakken we de dag van vandaag er even bij. Dat is de 4 juli en dan neem ik je mee naar 1934. Rellen in de Amsterdamse wijk de Jordaan. Aanleiding is de verlaging van het steunbedrag met 11,50 gulden per week. De Indonesiërs die halen de bruggen tussen hun wijk en de rest van de stad omhoog of steken ze in brand. Over de hoofden van de politiemensen wordt een regen van dakpannen en bloempotten uitgestort. Ze waren het duidelijk niet mee eens. De Marseillais die maakte binnen een paar uur wel een eind aan de rellen. Het oproer had 6 doden en tientallen gewonden gekost. 4 juli 1983. In Nederland begint een hittegolf die tot en met 12 juli zou duren. Op het hoogtepunt zou het 33 graden worden. Nou, inmiddels weten we dat we dat soort records al hebben verbroken. Diezelfde dag op 4 juli 1983, tienduizenden mensen demonstreerden bij de luchtmachtbasis Woensdrecht. En dat deden ze tijdens een demonstratie over mogelijke plaatsing van kruisraketten daar. Waar is het ook niet mee eens. Het was echt een protestdag wel ook. En dan tot slot, 4 juli 1987, oud-directeur Doornbos van de Evangelische Omroep. Die biedt de gemeentereiniging van Veenendaal 2 manden met versnipperde pornobladen aan ter verbranding. Oh. Zonde dat het overzicht nou zo moet eindigen. Zonde, zonde, zonde. Dat gebeurde dus allemaal op 4 juli, maar dan jaren geleden. Ja, we nemen je altijd even mee, hè, in de geschiedenis in die weekend-editie koffieshow. Want ja, het zou maar zomaar kunnen zijn dat je dit weekend ergens meedoet met een spel of een pubquiz of iets dergelijks. En je hebt een beetje extra kennis nodig. Hebben we

0: is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het CDA Kaag en Braassen draagt de 62-jarige Monique van Sandik uit Leiden voor als kandidaat wethouder. Met haar ruime bestuurlijke ervaring, haar sterke regionale netwerk en haar bewezen vermogen om te verbinden, ziet de partij in haar een stevige en betrouwbare wethouder. Van Sandik heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Zij was 12 jaar raadslid in Leiden. Daarna was zij van 2019 tot 2023 statenlid in Zuid-Holland. En in 2023 werd zij wethouder in Zoeterwoude. Daar zwaaide ze eind juni af nadat het CDA niet in de nieuwe coalitie kwam. Burgemeester Peter Heikoop heeft een woning en twee garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden voor 2 weken gesloten. Woensdag werd daarbij een inval door de politie een grote hoeveelheid illegaal zelfgemaakt vuurwerk en explosieven aangetroffen. Naar aanleiding van de vondst heeft de politie een 64-jarige man aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of dit de bewoner van de woning betreft. De verdachte zit voorlopig vast. De burgemeester zal in de komende weken beslissen of een langere sluiting of andere maatregelen noodzakelijk zijn. De brandweer werd gisteravond tegen 7 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan het Bolderikkamp in Leiden-Dorp. Ter plaatse bleek dat de bewoner mogelijk expres brand had gesticht in zijn woning. Bij aankomst van de politie ging hij er via de achterzijde van zijn woning vandoor. De politie heeft met behoorlijk wat eenheden naar de man gezocht, maar kon hem niet vinden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident trok enorm veel bekijks vanuit de buurt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Af en toe wat bewolking, maar ook volop ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A20 naar Gouda bij knooppunt Gouwen. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Prins Alexander een file van 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het

Replay in de weekendeditie Coffee Show. Eerder hebben we het er al even over gehad natuurlijk vanochtend. Vorig weekend hebben we onze eerste Unity NL on Tour achter de rug gehad. Wat was dat gezellig. Heerlijk. Ik heb er nog van nagenoten. Echt waar. Hey, en het leuke is van het hele verhaal. Er staat een nieuwe Unity NL on Tour op het programma hoor. Ja ja, en wel op zaterdag 25 juli. Vanaf 7:30 zaten we dan tijdens de Voorschotense paardendagen in Voorschoten. Hey, en mocht je nou willen weten welke artiesten er allemaal langskomen daar op het podium in Voorschoten op 25 juli, houd dan onze socials en de website natuurlijk een beetje in de gaten. Ik zal je even een klein beetje meenemen naar een aantal namen. Wat denk je van Fons Veurink, Vincent, maar ook Pascal Redeker. Zou die een badkamerkraan meenemen? Als biertap, Pascal Redeker. Ja, goed. Hij staat wel op het podium. Evenals Mick Harre, maar ook Ray Benjamin. En nog heel veel meer. Dus ik zou zeggen, zet het alvast met hele, hele, hele dikke letters in je agenda. In Voorschoten tijdens de Voorschoten.

De Lids. Hey, mocht jij nou voor de weekendeditie koffieshow van morgen wat aan me te melden hebben, dan kan dat, hè? Ja, weet je, het kan via de Facebook Messenger van Unity NL, maar je kan ook gewoon een bericht sturen via Insta, @EmielScholtes. Ja, misschien is dat ook wel een keer een leuk idee. Heb ik wat te doen voor je misschien morgen? Ja, moet ik iemand ergens mee feliciteren of iets? Nou, laat het me weten, @EmielScholtes op Instagram.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Aan het randje van de regio een file door een protestactie op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Harmelen en Houten 7 kilometer en 15 minuten vertraging. De parallelrijbaan is dicht, de hoofdrijbaan is wel te gebruiken. Maar goed, je hebt er dus minder rijstroken beschikbaar. Verder andere zaken, zo op de A16 richting Breda bij Rotterdam-Kralingen een pechgeval. De weg is er weer vrij, toch nog ongeveer een kwartiertje in de file. En ook nog op de A20 langzaam gereid richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Vanaf Nieuwerkerk aan den IJssel tot aan knooppunt Terbrechtseplein een kwartier. Komt door wegwerkzaamheden. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude voor knooppunt Hoflied 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Het is zaterdagmiddag 4 juli en dat betekent tot 4 uur vanmiddag gaan we ze aftellen. Het is tijd voor de JuleTNL Top 25.
1: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Nummer

0: Rijk, het duet tussen Emma Lacroix en Mick Harre. En afgelopen woensdag waren ze hier beide in de studio van Unity NL. Liedje komt uit de pen van Emma. En Emma is dan ook weer de kleindochter van Henny Huisman. En die zou je nog kunnen kennen van de Mini Playback Show en de Soundmix Show uit de jaren 90. Het is tijd geworden voor de top 25 van Unity NL met de 25 grootste hits van de afgelopen 7 dagen van eigen bodem. En die gaan we aftellen tot 4 uur vanmiddag met ook een aantal tips tussendoor en de bekendmaking van de nieuwe singletrack zo rond 4:15 vanmiddag. De lijst van deze week kent 3 nieuwe binnenkomers. De eerste kreeg je net op 25, Emma Lacroix en Mick Harre. En de hoogste die staat deze week op nummer 20. Op 23, Monique Smit. Volgende week trouwens haar nieuwe liedje. Deze staat er 14 weken in. Ik wil je helemaal. Eerst op 24, komend van 21 in de 5e week. Maxime Vroger, dit is Liefde.
1: Nummer 24.

0: zomer ja, belooft echt een mega drukke zomer qua optredens te gaan worden. Die agenda zit bommetje vol van Monique Smit. En aankomende vrijdag, het is dan 10 juli, dan gaat haar nieuwste uitkomen. Ik wil je helemaal zak naar nummer 23 en ook gezakt, maar dan naar plek nummer 24. Dit is Liefde van Maxime Vroger. De lijst meelezen, dat kan online, unitynl.nl. En dan zie je op nummer 22, de tweede nieuwe binnenkomer, Mike Versteeg met Hartslag van je Heupen. Eerst heb ik een tip en dit liedje, ja, het is een duet en het zou nog wel eens uit kunnen gaan groeien tot een hele grote Nederlandstalige hit. Staat op naam van Senna, die kennen we van Kleine Vogel. En Sven Versteeg, die kennen we van Blikkendag. Samen de studio ingedoken, een dikke tip, dit is Vuurwerk.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: afkomstig uit Houten en dat ligt dan weer onder de rook van Utrecht. Mike Versteeg. En die Mike Versteeg die is lekker aan de weg aan het timmeren. Had een half jaar geleden een hitje samen met Martijn Leopardi. En nu Hartslag van je heupen. En daarmee komt hij nieuw binnen op plek nummer 22 in de top 25 van Unity NL. Misschien was jij er wel bij afgelopen zondag. Unity NL on tour met onder andere Rutger van Barneveld op het podium. Maar ook Deon Leon die was erbij. We hadden Stef Eckel en vele, vele anderen. En de volgende, die deze week op nummer 21 staan, zij waren er ook bij. Danny Vroger en Mickey van Wijk. Deze week op 21, dit is Knipperlicht.
1: Nummer 21.

0: hoogste nieuwe binnenkomer, Loco van Jeffrey Hezen. Ja, en die Jeffrey die gaat natuurlijk een groot concert geven in de maand september van dit jaar. Maar dat concert is gewoon helemaal uitverkocht. Dat vertelde hij 2 weken geleden toen hij hier in de studio was van Unity NL. Daarvoor op 21, komend van 24 in week nummer 2, Danny Verhoger en Mickey van Wijk met Knipperlicht. Tommy Costa, voor Unity NL een nieuwe artiest. En deze artiest die woont tegenwoordig in Nederland, heeft een plaat opgenomen met Lange Frans. Ja, het is er eentje waar wij eigenlijk best wel heel erg vrolijk van worden. En Tommy Costa, die dankt zijn naam dan weer uit het feit dat hij heel lang, je voelt hem aankomen, in Spanje aan de Costa's heeft gewoond. Het is een tip voor de top 25. Dit is Vamos.
1: De Unity NL tip voor de top 25.
2: Tommy Costa,

0: Afgelopen week kwam hij nieuw binnen op plek nummer 22. En nu gaat hij 3 plekken de goede kant op. Marco de Hollander op 19 met In die zomernacht. En als tip draaide ik ook nog Tommy Costa met Lange Frans en Bamels. En dat liedje ga je vanaf komende week nieuw horen op de playlist van Unity NL. Ik heb Lange Frans al een keertje gedraaid, net met Tommy Costa. Maar Lange Frans staat ook nog in de top 25. Samen met een artiest die ik ook al heb gedraaid als tip samen met Senna. Ik heb het over Sven Versteeg en Lange Frans samen. Een ex-singletrack deze week op 18. Dit is Boevenpad.
1: Nummer 18.

0: In de tweede week goede zaken voor Samantha Steenwijk. Ze gaat namelijk van 20 naar 17. Je weet niet wat je mist. En op 18 Sven Verstegen met Lange Frans Boevenpad, komend van 15 in week nummer 10. Gisby, hij komt uit Limburg en zijn sound, ja, het is een beetje soul, het is een beetje rock and roll. En eigenlijk is het wat, nou, we kunnen eigenlijk wel zeggen, redelijk unieks voor de Nederlandstalige muziekmarkt. Ook zijn uiterlijk, altijd met een petje op en altijd strak in pak. Ja, daardoor is hij eigenlijk gewoon uniek te noemen. Zo kan ik dat eigenlijk het beste omschrijven. Deze week is zijn nieuwste uitgekomen, Gisby. En die ga ik je nu laten horen als tip voor de top 25. Dit is Vandaag is van ons.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

Ja, nog 3 weken. Op zaterdagavond 25 juli... dan gaat hij een mega groot concert geven in de open lucht midden in Den Bosch. Ja, belooft heel bijzonder te gaan worden bij de grote Sint-Janskerk. Mart Hoogkamer, je hoorde hem samen met Billy Dans. Gappie Sappie op nummer 16. En als tip en nieuw op de playlist Gisby en Vandaag is van ons. De top 25 van Unity NL, de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Aanbeland bij nummer 14, Raymond Hermans en In de Boeken komt eraan. Eerst op 15, een ex-singletrack op naam van Gerrit Snijder. Dit is Cubaanse Café. Nummer

0: Raymond Hermans in de boeken. Deze week op 14, komend van 18 in de derde week. En ook Gerrit Snijder met Cubaanse Café doet goede zaken. Gaat namelijk van 19 naar 15 in de vierde week. Ja, het eerste weekend van de zomervakantie voor het noorden van Nederland. Volgende week het zuiden en daarna is het midden aan de beurt. En dan heeft gewoon het hele land vakantie. Zomer 2026. Zometeen dan gaan we door tussen 3 en 4 met onder andere de ontknoping en de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Eerst heb ik zometeen nog een tip van Tom Loen. Word jij mijn señorita na de nummer 13? En die nummer 13, die blijft, nee, niet staan. Gaat 1 plek omhoog van 14 naar 13. Vorige week bleef hij wel staan. In totaal 5 weken in de lijst. Ik drink rosé. Dit is Wesley Bronckhorst.
1: Nummer 13.

0: Unity.nl top 25. Klassieker.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Bresseplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Met in dit uur de nummers 12 tot en met 1. Ik heb nog een aantal tips voor je klaarstaan. En we gaan natuurlijk de nieuwe singletrack aan je voorstellen. Met nu op 12 Gerard Joling.
0: Je zingt ze mee! Nu Elmar. Nummer 12.

0: Gerard Joling, hij staat er 8 weken in. Vorige week 12 en deze week wederom plekje nummer 12. Voor niet voor 1 keer. En die hoorde je in de top 25 van Unity NL. Het is zaterdag 4 juli, betekent maand 7 is officieel begonnen. En betekent ook dat het jaar inmiddels alweer over de helft is. Zo snel kan het gaan. Wij zijn ze lekker aan het aftellen en in dit uur heb ik nog een aantal tips voor je. En dat zijn liedjes die ga ik je eigenlijk voorstellen. En die ga je vanaf aankomende week nieuw horen op de playlist van Unity NL. Ik heb op nummer 10 Samuel Wilton met Lil Kleine. Maak me nou niet gek. Eerst op nummer 11 en daarmee moet hij 1 plekje inleveren in de 10e week. Komend van nummer 10, Pascal Redeker. Dit is Badkamerkraam.
1: Nummer 11.

0: gek.
1: Drie plekken omlaag van 7 naar 10 in de achtste week voor Samuel Wilton en Lil Kleine. Maak me nou niet gek. En Pascal Redeker, ook hij gaat omlaag. 1 plek met badkamerkraan. We kwamen hem tegen op nummer 11. En trouwens, misschien heb je hem voorbij zien komen. De poster van de tweede Unity NL on Tour van dit jaar. We staan dan in de Voorstraat tijdens de paardendagen in Voorschoten. Met 20 Nederlandstalige artiesten. Onder andere Donnie Ponsen is erbij. Maar dus ook Pascal Redeker die komt daar optreden. Eens even denken hoor. Wat hebben we nog meer allemaal daar staan? Echt heel veel. Mick Harre, Vincent, Fons Veurink en nog heel veel meer. Ja, check voor meer informatie even de Instagram of Facebookpagina van Unity NL. Daar heten wij unitynl.nl. Gaan wij door met de nummer 9. Dave Dekker, Vespa, na een tip op naam van Henk Bernaar. Dit is Ik lach als een clown.
2: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Dave Dekker en zijn scootertje, dat Italiaanse Vespaatje. Deze week 9 en vorige week ook 9. En in totaal staat hij 6 weken genoteerd. En Henk Bernaar, gloedje nieuw, gisteren uitgekomen. Ik lach als een clown. Die hoorde je als tip voor de top 25. Sineke, ik doe wat ik wil. Deze week op 7, eerste nummer 8. En ook daar blijft er een liedje staan. Dat is namelijk Route Soleil, ex-single track. Dit is Wolter Kroes.
1: Nummer 8.

0: Unity NL, de radiozender met alleen maar muziek van eigen bodem. Deze week op 7, komend van 6. Sineke, ik doe wat ik wil. En de nummer 8 bleef de nummer 8. Route au Soleil van Wolter Kroes. Ik heb de nieuwste van Etienne Alvarez voor je klaarstaan. En het is op zich wel een grappig verhaaltje. Etienne, die woont al jaren in Brabant, in Os. Dat is eigenlijk vlakbij Den Bosch. Maar van origine komt hij eigenlijk uit Amsterdam. Heeft ook jarenlang opgetreden in Café Bollejan. Nou, dat doet hij al jaren niet meer. Maar toch heeft hij een liedje echt uit Amsterdam onder handen genomen. Namelijk een liedje van Peter Beense. Ik zou het willen schreeuwen van de toren. Liedje is deze week uitgekomen. En wij dachten, wow, dat is best wel een hele gezellige, echt zo'n kroegenliedje. Weet je wel, dat iedereen kent en iedereen mee kan zingen. En die ga ik je nu laten horen. Een tip voor de top 25. Etienne Alvarez en Ik zou het willen schreeuwen van de toren.
1: De Unity NL tip voor de top 25. We'll be right back.

0: zomer die is echt wel begonnen. Afgelopen week gelukkig misschien eventjes iets wat koeler. En komende week dan kunnen we weer temperaturen gaan verwachten van in ieder geval boven de 25 graden. Ferry de Lits en Check met Baco in Monaco. En afgelopen maandag waren zij nog te gast in de studio van Unity NL om te praten over de samenwerking en te praten over de hit Baco in Monaco. En toen vertelde Ferry ook, ja, zo'n Bacootje, daar hou ik wel van. En als het echt gezellig is op een avond, dan kan daar bij Ferry nog wel eens een hele fles doorheen gaan. Flesje Bacardi, zeg maar. Unity NL. Met de top 25, deze week op 4, Kido van de Graaf. Ciao, doei, adios komt eraan. Eerst op 5, Jong en Dom. Dit is Tino Martin.
1: Nummer 5.

0: Wat is die lekker bezig? Guido van der Graaf met een volle agenda. Heel veel liedjes en natuurlijk is hij ook onderweg naar november zijn grote concert. En dat concert dat gaat hij geven in AFAS Live Amsterdam. Ciao, doei, adios. Guido van der Graaf op 4. En Tino Martin met Jong en Dom staat deze week op nummer 5. En in totaal staat hij 7 weken genoteerd. Ik heb er een tip en dat is een nieuw talent, maar wel iemand die al behoorlijk wat podiumervaring heeft en nu eindelijk een plaat heeft gemaakt. Liedje klinkt heel erg fijn, hoor je vanaf de komende week ook op de playlist van Unity NL. Zijn naam Emmanuel, dit is Uit de Klauwen.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: uit de klauwen. Een tip op naam van Emmanuel. En dan is het tijd geworden voor de top 3. En in die top 3 is deze week alles veranderd. Ik ga je bij deze ook melden. Wij hebben een nieuwe nummer 1 op deze zaterdag 4 juli. Maar ja, voordat we daar zijn, eerst de nummers 2 en 3. De nummer 2 van deze week is de huidige nummer 1. Cheerio, Just in the Wild. En de nummer 3, die gaat 1 plek omlaag, komend van 2. Staat er ook eigenlijk pas 3 weken in. Maar ja, het is een soort titanenstrijd bovenin. Het is Robert van Hemert. 1 plek ingeleverd met Zandloopster.
1: Nummer 3.

0: En deze week 2, Cheerio, Just in the Wild. En op nummer 3, Zandloopster van Robert van Hemert. En dan is het tijd om hem aan je voor te gaan stellen. De nieuwe single track voor de aankomende week. En op zich komt dat best wel goed uit. Zeker voor de wielrenfans. Want dit weekend gaat namelijk de Tour de France officieel beginnen. Even compleet wat anders dan het WK voetbal. Dat natuurlijk ook nog in volle hevigheid bezig is. Helaas zonder het Nederlands elftal. Ja, maar dit liedje heet dus Tour de France. Dat is de titel. Hey Fransie hoort er eigenlijk ook nog bij. En het staat op naam van Frans Duits, Lange Frans en de Voorhoede. Samen de studio ingedoken en wij vinden dit zo'n tof liedje. Ook met die Franse kreten, die Franse woorden erin. Dat wij dachten, gaat een grote hit worden. En voor de aankomende week is het ook nog eens de allerbelangrijkste plaat op de radio bij Unity NL. De nieuwe singletrack Frans-Duits, Lange Frans en de Voorhoede. Dit is Tour de France.
1: Dit is deze week de Unity NL singletrack. Frans-Duits, Lange Frans en de Voorhoede. Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.
2: Je m'appelle.

0: Magnifiek.
1: Ja, met Fransie op vakantie. Frans-Duits met lange Fransen en de voorhoede. Je hoorde Tour de France. Vanaf dit moment de belangrijkste plaat en de dikste tip voor de top 25. Het is de single track. En dan de ontknoping. Ik vertelde je net al, in die top 3 is er van alles veranderd. We hebben een nieuwe nummer 1. Afgelopen zondag stond hij bij Unity NL on tour. En daar gebeurde wat bijzonders. Hij heeft het liedje niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 keer gedaan. En iedere keer dat hele veld dat ontplofte. Er werd keihard meegezongen. En volgens mij had hij hem nog wel gewoon 4 keer makkelijk kunnen doen. Het gaat goed met hem. Hij heeft een bomvolle agenda. En dromen die worden eigenlijk op dit moment werkelijkheid voor Rutger van Barneveld. Waarschijnlijk voelde je hem aankomen. Zwoele zomernachten, oftewel ik heb de zon zien zakken in de zee, is de nieuwe nummer 1. En in totaal heeft hij er 4 weken over gedaan om er te komen. De lijst nalezen, dat kan. UnityNL.nl. Morgen dan hoor je hem nog een keertje, maar dan non-stop tussen 12 en 2. En hier na 4 uur gaan we natuurlijk door met de beste muziek van eigen bodem. De nieuwe nummer 1, Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele zomernachten.
2: Nummer 1.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West is het druk op de wegen rond Rotterdam door werkzaamheden op de A20. De langste file is dan op de A4, daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nieuwebrug 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Zoetewoudendorp 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Roedevarensveen 10 minuten door werkzaamheden. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: Met nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: CNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ieder weekend.

en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit de zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je! Yeah.

0: hier nou, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

en après-ski nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

Unity NL Party Night.

0: weekend is het feest bij Unity NL. You sing to me. Dit is de Unity NL Party Night. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. De wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest...

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.
1: Je m'appelle Frans.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Moet jij beschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat 1 van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.